Rag top, come on, rag top, come on, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top, rag top